0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
6: Hello, people from tomorrow. I'm Shivaji from India.
7: My name's Zach. I'm from Seattle.
8: I'm Miguel from Portugal.
9: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix, Disco Lines.
10: Disco Lines from Colorado, USA, on the way with Tina Shea and No Broke Boys.
9: Ugel,
10: Email Angel, and Ultranate moving to the sun coming up.
9: And now, this is Bebe Rexha.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: My name's Annabelle and I'm from Australia.
3: This is Alex Foster from Newcastle, England.
4: This is Ben from Montreal.
5: Oh, I'm from Scotland.
6: On World Radio.
7: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.
8: On the way, Ave with Meet Me in the Dark.
7: Sam
8: and Agnes Attract.

0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hi everybody, my name is Steven. I'm from Kamontana in Switzerland.
7: Hey there guys, I'm Fabian, all the way here and from sunny South Africa.
8: Greetings from Australia!
9: Coming up, DOD.
10: DOD coming up with Hayley May and Closure.
9: Sam.
10: Sam and Ajna with a tract. First is Kylo, Khaled and Griffin, Save My Love.
9: And now, Kygo.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokokken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
7: People of Tomorrow.
8: Hey guys, I'm Amit Van Buren. Enjoy your morning here at One World Radio.
9: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, Coutier.
10: Coutier coming up on One World Radio. This track covers Small Town Boy.
9: Sonny Federa.
10: Sonny Federa's Feel Again, his new track on the way. But first, here's Peggy Goo with Woman.
9: And now, Peggy Goo.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt. Een vonk. En zo'n €98 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €98 miljoen. Online of in je winkel. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
6: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
7: Hi, my name's An. I'm from Ottawa, Canada.
8: Hello, I'm Marshall from Brazil.
9: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix. Prosper
10: coming up, the Leeds duo, and the track you already know with Cosmo Kint, Love Songs.
9: Hugel,
10: currently top of your Tomorrowland Top 30 with this track, Moving to the Sun.
9: And now, this is Bebe Rexha.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: People of Tomorrow.
4: Hi, people of Tomorrowland. My name is Lydia. I'm from Melbourne, Australia.
5: Hi, my name is Samuli and I'm from Finland.
6: Coming up in the mix, Lost Frequencies.
7: Lost Frequencies coming up on One World Radio with Live It All.
6: Medusa
7: and Khalid with Weekends. And now here's the Bowser.
6: And now this is the Bowser.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloen. Loenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen. Doen!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at tomorrowland.com. See you this summer.
10: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
11: Hi, my name is Patricia. I'm from Germany.
12: I'm Colin.
13: I'm Courtney. I'm from the United States, and I love One World Radio.
14: Live today, love tomorrow, unite forever.
15: In the mix.
16: On the way, this track from Soul One is called And When Love Speaks.
15: Topic.
16: Topic and Becky G. Sorry, Pappy. Now,

0: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt, een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
2: People of Tomorrow.
3: Hi people of Tomorrowland, my name is Lydia, I'm from Melbourne, Australia.
4: Hi, my name is Samuli and I'm from Finland.
5: Greetings from South Korea, let's go!
6: Coming up in the mix, Mole Grab.
7: Mole Grab coming up with Milky, just the way you are.
6: Sam
7: and Mosu and Burning play soon too, but first Sunny Federa and Libyanka.
6: And now, this is Sunny Federa.

0: voor een verfrissende boost? Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
4: People of Tomorrow, I'm Quintino, and you're listening to One World Radio in Belgium.
5: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, A-Lock.
6: And Jennifer Lopez and Everything's Fine.
5: Camel Fat.
6: And So Good later on in the mix.
5: And now, this is Fisher.
7: Hi, my name's Olivia. I'm from California, and I'm most excited to see Fisher.
6: That was back on our holy grounds. Now here he is in the mix with What a Life.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hello people of tomorrow. This is Travia. I'm all the way from Jamaica.
5: Hey guys, my name is Björn. I come from Germany.
6: I'm Roel. I'm from Holland.
7: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Agents of Time.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram. Nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
3: People of Tomorrow.
4: Hi, this is Milo from the Netherlands.
5: My name is Michelle, I'm from New Zealand.
6: My name is Haroon, I'm from Dubai.
3: Live today, love tomorrow. Unite forever.
7: Coming up.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: People of Tomorrow.
8: Hi, I'm Camilla Herfindahl. I'm from Norway and Singapore.
9: I am Paul, I'm from the Netherlands.
10: Clarissa from Italy. Hi, mama.
11: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix. D.O.D.
12: and Hayley May and Closure.
11: Another.
12: Our tune of the week comes from another Silver Lines.
11: And now, this is Offenbach.
12: The French duo made their own take on Four to the Floor by Star Sailor, and it's fit for 2026, believe me. Here we go.

geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt, een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Tomorrowland presents Dimitri Vegas en Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
6: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
7: People of Tomorrow.
8: Hello, people of Tomorrowland. It's Everton from Florida.
9: Hi, everyone. This is Malvika. I'm from India.
10: United through music with Adam Kay. Coming up in the mix, Joris Bourne.
11: Nice one, Camille. My name is Adam Kay. This is United Through Music.
10: John Newman.
11: We'll get on John Newman and hear from the man himself.
10: And now, this is Sunny Federa.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hi, I'm Megan from Scotland.
6: Hi, I'm Adam. I'm from Australia.
7: My name is Salome, I'm from France. And I listen to One World Radio.
8: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Rehab.
9: Let's get on Rehab, something from his album.
8: Calvin Harris.
10: That's what we do.
9: This featuring Jazzy.
8: And now, this is Bowser.
9: So we'll go live to the festival. We'll talk about how you can get your hands on a set of Loop Switch earplugs signed. And of course, we'll talk about Conciencia and Ibiza all in the next 30 minutes.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
6: Hi, my name's Tejal. I'm from South Africa.
7: Hi, I'm Saurav. I'm from India.
8: Hey, I'm Anna from England.
9: Tomorrowland! Live today. Love tomorrow. Unite forever.
10: Coming up in the mix, James Hype.
11: Serotonin, James Hype incoming. This is United Through Music.
10: Adam Port.
11: We'll play Adam Port, Kind of Music with SG Lewis.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: People of Tomorrow.
6: Hello people of tomorrow. I'm Douglas from Brazil.
7: Hi, I'm Daryl from Wales.
8: I'm Jessica and I'm from Canada.
9: Tyrone from the United States.
10: Greetings from Thailand.
11: Coming up in the mix, Robin S.
12: We continue. Francis Mercer on the remix of Robin S.
11: Gale.
12: Will this be number one on the Tomorrowland Top 30 Countdown?
11: And now, this is David Guetta.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
9: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at tomorrowland.com. See you this summer.
11: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
12: Hey there, I'm Anas, I'm from Germany.
13: This is Alex Foster from Newcastle, England.
14: Hey, I'm Newton from Brazil.
15: Tomorrowland! Live today, love tomorrow, unite forever.
16: Coming up in the mix. Christoph.
17: Let's get on, Christoph. How good will this sound?
16: Martin Garrix.
17: That is Disco Juice, and this is Garrix with Ed Sheeran. Repeat it.
16: And now, this is Alesso.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Hi, this is Olaf. I'm from Iceland.
5: This is Malvika. I'm from India.
6: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
7: Coming up in the mix, DOD.
8: Let's get our main stager from Conscientia, DOD.
7: Tame Impala.
8: We also dropped Tame Impala, Dracula.
7: And now,
8: Coulter, this is Trapped.

0: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
3: People of Tomorrow.
4: I'm Alan Walker. Enjoy your day with the best music here on Tomorrowland One World Radio.
5: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Hello Tomorrowland, my name is Ashley Wilson, I'm from England.
4: Hi.
5: It's Mathieu from France.
6: One World Radio!
7: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Jazzy.
8: Yes, we'll get Jazzy on the airwaves. This is United Through Music.
7: Skrillex.
8: We'll also drop Skrillex and Solomon.
7: And now, this is Axwell

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
9: People of Tomorrow, I'm Kulsh, and you're listening to One World Radio in Belgium.
10: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Medusa.
11: Let's get on, Medusa.
10: Frankie Rizzardo.
11: We'll drop Don't Wanna Go Home. We'll also drop Shinjuku from Frankie Rizzardo.
10: And now, this is David Guetta.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: People of Tomorrow.
5: In the mix, Dyson.
6: How good is this? Dyson incoming, messy. Clean, you told me get a
5: job and... Mall grab.
6: We'll get on Mall grab and Milky just the way you are.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
11: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
13: People of Tomorrow, I'm Quintino, and you're listening to One World Radio in Belgium.
14: This is the sound of Tomorrowland.
15: Hello and welcome to Relive Tomorrowland with me, Ben Malone, taking you through for the next 2 hours as we go back in time to this year's festival and relive four incredible sets direct from the stages of Tomorrowland. Throughout the month of August, every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, I'm going to be taking you back as we lock in for some of the biggest sets from the festival. And tonight is no different. We are kicking things off in a big way with a Belgian hometown hero, the one, the only, Lost Frequencies. Now, the Great Library has pretty much become home for this man over the last few years, where he hosts his Lost Frequencies and Friends takeovers, and of course, delivering a whole load of headline sets there himself. Let's head over to the Great Library for Lost Frequencies.